0: regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
1: Oostwest weerbericht. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Er verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
2: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
1: Het Nationaal Crisiscentrum komt op dit moment in spoedberaad bijeen vanwege de naderende extreme hitte. Het KMI schaalt vanaf vandaag op naar code oranje met verwachte temperaturen tot 39 graden. Gisteravond overlegde de federale Risk Management Groep al over mogelijk extra noodmaatregelen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt hittegolven zoals deze een noodsituatie voor de gezondheid. De afgelopen 4 jaar stierven wereldwijd al 200.000 mensen door extreme warmte. Vooral ouderen lopen gevaar. Zorg ervoor dat je genoeg drinkt en blijf uit de zon. Om de hitte te ontvluchten legt de NMBS tot en met vrijdag elke dag 8 extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Er wordt extra personeel ingezet op de perrons om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Het olietransport door de strategische staat van Hormuz heeft het hoogste niveau bereikt sinds het begin van de oorlog, meldt persbureau Bloomberg. Afgelopen weekend werd er 20 miljoen vaten ruwe olie verscheept. Iran hield de zeestraat eerder nog dicht na Amerikaanse aanvallen, maar intussen onderhandelen de Verenigde Staten in Iran in Zwitserland over vrede en zou dus die straat van Hormuz weer open zijn. De Amerikaanse muziekproducent Clive David is overleden op 94-jarige leeftijd na ademhalingsproblemen. Clive Davis was het brein achter carrières van wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen en Aretha Franklin. Hij won in zijn carrière maar liefst 5 Grammy Awards. Lionel Messi.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door de voorspelde warme temperaturen stuurt Wingenen de openingsuren van zowel recyclagepark Hille als recyclagepark Ruisseleden tijdelijk bij. Ook voor deze week voorspelt het KMI temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vandaag tot en met woensdag zijn beide recyclageparken doorlopend open van 8:30 tot 14:30. Donderdag 25 juni zijn de parken zoals elke week gesloten. Wijndomein Hogenhoven is weer in de prijzen gevallen. De Aardseelse wijn is niet alleen opnieuw opgenomen in de nieuwe Go & Milieu wijngids, ook hun Polydor Brut heeft een felbegeerde Belgian Wine Award in de wacht gesleept. Die eer valt slechts weinig wijnen te beurt. De regio Deinze heeft opnieuw een JCI-afdeling. JCI staat voor Junior Chamber International. En de kersverse afdeling Deinze Latem verenigt 25 jonge ondernemers uit de streek. Leden van een JCI-afdeling zijn ondernemers en vooral doeners die jonger zijn dan 40 jaar. In de polderdreven Nazareth de Pinte is zondagavond een gaslek ontstaan, waardoor een deel van de straat tijdelijk werd afgesloten. De polderdreef werd onderbroken tussen de Vredestraat en Park de Polderen. De brandweerzonecentrum en Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten en de situatie veilig te stellen. Enkele buurtbewoners die vlakbij het gaslek wonen, moesten uit voorzorg tijdelijk hun woning verlaten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het Nationaal Crisiscentrum komt op dit moment in spoedberaad bijeen vanwege de naderende extreme hitte. Het KMI schaalt vanaf vandaag op naar code oranje met verwachte temperaturen tot 39 graden. Gisteravond overlegde de federale Risk Management Groep al over mogelijk extra noodmaatregelen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt hittegolven zoals deze een noodsituatie voor de gezondheid. De afgelopen 4 jaar stierven wereldwijd al 200.000 mensen door extreme warmte. Vooral ouderen lopen gevaar. Zorg ervoor dat je genoeg drinkt en blijf uit de zon. Om de hitte te ontvluchten legt de NMBS tot en met vrijdag elke dag 8 extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Er wordt extra personeel ingezet op de perrons om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Het olietransport door de strategische staat van Hormuz heeft het hoogste niveau bereikt sinds het begin van de oorlog, meldt persbureau Bloomberg. Afgelopen weekend werd er 20 miljoen vaten ruwe olie verscheept. Iran hield de zeestraat eerder nog dicht na Amerikaanse aanvallen, maar intussen onderhandelen de Verenigde Staten in Iran in Zwitserland over vrede en zou dus die straat van Hormuz weer open zijn. De Amerikaanse muziekproducent Clive David is overleden op 94-jarige leeftijd na ademhalingsproblemen. Clive Davis was het brein achter carrières van wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen en Aretha Franklin. Hij won in zijn carrière maar liefst 5 Grammy Awards. Lionel Messi is vanaf nu de WK-topschutter aller tijden. Hij loodste Argentinië met 2 goals voorbij Oostenrijk. Messi staat nu op 18 WK-doelpunten, 2 meer dan het oude record van Klose. En in het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 2e ronde in het Duitse Hamburg na winst in 2 sets tegen een Filipijnse basisspeelster. Ze treft nu Naomi Osaka. En in Eastbourne werd Rafael Collignon meteen uitgeschakeld door de Argentijn Cerundolo. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Op 23 juni 2016 beslissen de Britten in een referendum om uit de EU te stappen. Vandaag exact 10 jaar geleden. Dat gebeurde met een zeer nipte meerderheid van 51,89%. Of anders gezegd, er waren al evenveel Britten voor als tegen. Een referendum is adviserend, maar de Britse regering, onder leiding van premier David Cameron van de Conservatieve Partij, wou die zeer nipte meerderheid toch uitvoeren. Sinds 1 januari 2021 was de Brexit dan definitief met handelsakkoord, 4,5 jaar na het referendum van vandaag in 2016. Op 23 juni 1979 pleegden Freddy Orion en Roland Verneuil een vijfvoudige moord in de garage van Roland Steyaert in Sint-Amandsberg en een moord op een winkelierster. Hun buit bedroeg een handvol juwelen, 2000 frank, omgerekend 50 euro, en een auto uit de garage. Orion en Verneuil kregen de doodstraf, omgezet in levenslang. Roland Verneuil overleed aan kanker in zijn cel in 2013. Begin juni 2026 oordeelde de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat de 78-jarige Orion na 46 jaar de gevangenis kon verlaten. Hij werd onder elektronisch toezicht geplaatst en opgenomen in een forensisch zorgcentrum. In Leuven wordt de allereerste proefbuisbaby in ons land geboren in 1983. De ouders wensten anoniem te blijven. Het lag trouwens ook gevoelig voor de katholieke universiteit. De eerste officiële proefbuisbaby werd daarom pas op 24 oktober 1983 geboren, dus bijna een half jaar later. In vitro fertilisatie, zoals het officieel heet, is een techniek waarbij één of meer eicellen buiten het lichaam worden bevrucht met zaadcellen, waarna de embryo's in de baarmoeder worden teruggeplaatst. De allereerste baby die op deze wijze geboren werd, was de Britse Louise Brown. In de zomer van 1978, 5 jaar eerder dus dan de eerste Belgische van vandaag in 1983. In het jaar 1305 wordt een verdrag gesloten tussen het graafschap Vlaanderen en Frankrijk. Daarmee kwam een einde aan de Vlaamse opstand die 8 jaar had geduurd en waarvan de Brugse Metten en de Gulden Sporenslag in 1302 een deel waren. De ondertekenaars van het verdrag waren graaf Robrecht III van Bethune en de Franse koning Philips de Schone. Het verdrag gaf het recht aan de Franse koning om in oorlog Vlaamse krijgers op te eisen. Als onderpand werd onder meer Rijssel naar Frankrijk overgeplaatst. In 1880 overlijdt Albrecht Rodenbach aan tuberculose. Hij werd amper 23. De Vlaamse schrijver werd beïnvloed door priesterdichter Hugo Verriest, een oud-leerling van Guido Gezelle. De uitdrukking "vliegt de blauwvoet storm op zee" blijft verbonden aan Albrecht Rodenbach. Zijn oom Alexander was de stichter van de Rodenbach-brouwerij in Roeselare. In 2015 overlijdt T. Lau, zanger van de Nederlandse groep The Scene. Hij koos voor euthanasie. 2 jaar eerder, in de zomer van 2013, maakte hij bekend keelkanker te hebben. De zomer daarna, in 2014, gaf hij met zijn band afscheidsconcerten. Zijn laatste optreden in België was op 21 juni 2014 in de AB in Brussel. Dag op dag, 1 jaar en 2 dagen later, vandaag dus in 2015, overleed hij. Blauw en Iedereen is van de Wereld waren 2 bekende meezingers van The Scene. Op 24 juni in 2010 vindt in Operatie Kelk een huiszoeking plaats bij kardinaal Daniels in Mechelen. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door de voorspelde warme temperaturen stuurt Wingene de openingsuren van zowel recyclagepark Hille als recyclagepark Ruisseleden tijdelijk bij. Ook voor deze week voorspelt het KMI temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vandaag tot en met woensdag zijn beide recyclageparken doorlopend open van 8:30 tot 14:30. Donderdag 25 juni zijn de parken zoals elke week gesloten. Wijndomein Hogenhoven is weer in de prijzen gevallen. De Aarseelse wijn is niet alleen opnieuw opgenomen in de nieuwe Go & Milieu wijngids, ook hun Polydor Brut heeft een felbegeerde Belgian Wine Award in de wacht gesleept. Die eer valt slechts weinig wijnen te beurt. De regio Deinze heeft opnieuw een JCI-afdeling. JCI staat voor Junior Chamber International. En de kersverse afdeling Deinze Latem verenigt 25 jonge ondernemers uit de streek. Leden van een JCI-afdeling zijn ondernemers en vooral doeners die jonger zijn dan 40 jaar. In de polderdreven Nazareth de Pinte is zondagavond een gaslek ontstaan, waardoor een deel van de straat tijdelijk werd afgesloten. De polderdreef werd onderbroken tussen de Vredestraat en Park te Polderen. De brandweerzonecentrum en Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten en de situatie veilig te stellen. Enkele buurtbewoners die vlakbij het gaslek wonen, moesten uit voorzorg tijdelijk hun woning verlaten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, weerbericht. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Er verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
4: De nacht van Oost-West.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Het Nationaal Crisiscentrum komt op dit moment in spoedberaad bijeen vanwege de naderende extreme hitte. Het KMI schaalt vanaf vandaag op naar code oranje met verwachte temperaturen tot 39 graden. Gisteravond overlegde de federale Risk Management Group al over mogelijk extra noodmaatregelen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt hittegolven zoals deze een noodsituatie voor de gezondheid. De afgelopen 4 jaar stierven wereldwijd al 200.000 mensen door extreme warmte. Vooral ouderen lopen gevaar. Zorg ervoor dat je genoeg drinkt en blijf uit de zon. Om de hitte te ontvluchten legt de NMBS tot en met vrijdag elke dag 8 extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Er wordt extra personeel ingezet op de perrons om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Het olietransport door de strategische staat van Hormuz heeft het hoogste niveau bereikt sinds het begin van de oorlog, meldt persbureau Bloomberg. Afgelopen weekend werd er 20 miljoen vaten ruwe olie verscheept. Iran hield de zeestraat eerder nog dicht na Amerikaanse aanvallen, maar intussen onderhandelen de Verenigde Staten in Iran in Zwitserland over vrede en zou dus die straat van Hormuz weer open zijn. De Amerikaanse muziekproducent Clive David is overleden op 94-jarige leeftijd na ademhalingsproblemen. Clive Davis was het brein achter carrières van wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen en Aretha Franklin. Hij won in zijn carrière maar liefst 5 Grammy Awards. Lionel Messi is vanaf nu de WK-topschutter aller tijden. Hij loodste Argentinië met 2 goals voorbij Oostenrijk. Messi staat nu op 18 WK-doelpunten, 2 meer dan het oude record van Klose. En in het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 2e ronde in het Duitse Hamburg na winst in 2 sets tegen een Filipijnse basisspeelster. Ze treft nu Naomi Osaka. En in Eastbourne werd Rafael Collignon meteen uitgeschakeld door de Argentijn Cerundolo. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Er verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
3: Radio Oost-West.
1: De wakkere wekker.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self-Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Het Nationaal Crisiscentrum komt op dit moment in spoedberaad bijeen vanwege de naderende extreme hitte. Het KMI schaalt vanaf vandaag op naar code oranje met verwachte temperaturen tot 39 graden. Gisteravond overlegde de federale Risk Management Group al over mogelijk extra noodmaatregelen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt hittegolven zoals deze een noodsituatie voor de gezondheid. De afgelopen 4 jaar stierven wereldwijd al 200.000 mensen door extreme warmte. Vooral ouderen lopen gevaar. Zorg ervoor dat je genoeg drinkt en blijf uit de zon. Om de hitte te ontvluchten legt de NMBS tot en met vrijdag elke dag 8 extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Er wordt extra personeel ingezet op de perrons om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Het olietransport door de strategische staat van Hormuz heeft het hoogste niveau bereikt sinds het begin van de oorlog, meldt persbureau Bloomberg. Afgelopen weekend werd er 20 miljoen vaten ruwe olie verscheept. Iran hield de zeestraat eerder nog dicht na Amerikaanse aanvallen, maar intussen onderhandelen de Verenigde Staten in Iran in Zwitserland over vrede en zou dus die straat van Hormuz weer open zijn. De Amerikaanse muziekproducent Clive David is overleden op 94-jarige leeftijd na ademhalingsproblemen. Clive Davis was het brein achter carrières van wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen en Aretha Franklin. Hij won in zijn carrière maar liefst 5 Grammy Awards. Lionel Messi is vanaf nu de WK-topschutter aller tijden. Hij loodste Argentinië met 2 goals voorbij Oostenrijk. Messi staat nu op 18 WK-doelpunten, 2 meer dan het oude record van Klose. En in het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 2e ronde in het Duitse Hamburg na winst in 2 sets tegen een Filipijnse basisspeelster. Ze treft nu Naomi Osaka. En in Eastbourne werd Rafael Coligno meteen uitgeschakeld door de Argentijn Cerundolo. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
1: Radio Oost-West.
2: De Wakkere Wekker.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij alcoholcontroles in de zone Engelmünster, Dentergem, Oost-Rozebeke, Wielsbeke is een automobilist met een levenslang rijverbod betrapt met bijna 2,5 promille alcohol achter het stuur. In totaal voerden de agenten bijna 1000 ademtests uit. 5 automobilisten speelden hun rijbewijs voor 3 uur kwijt, eentje voor 15 dagen. Maar het opmerkelijkste resultaat kwam dus op naam van een man met een levenslang rijverbod. In de Ernest Klaaslaan in Torhout is een wagen tegen een betonblok gereden afgelopen vrijdag. Dat nieuws raakte nu bekend. De bestuurder ging na de aanrijding te voet verder. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het was een 27-jarige man uit Wingene die richting Brildam reed toen hij met zijn wagen frontaal tegen een betonblok reed. De bestuurder liet na de klap zijn auto achter. Een patrouille van de lokale politie Kouter kon hem kort nadien tegenhouden in de Breugelaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De tijdelijke fietsbrug aan provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze wordt deze zomer afgesloten. Tot en met woensdag 30 september voert Elia werken uit de hoogte van de tijdelijke fietsbrug aan het provinciaal domein. De brug werd in juli 2024 aangelegd voor het doorgaand fietsverkeer dat langs de rechteroever van de Leie richting Machelen aan de Leie wil fietsen. Donderdagavond komt de gemeenteraad in Wielsbeke voor een laatste keer samen voor de zomer. Op de agenda staan onder meer een terrasreglement, een herdenkingsplekje langs het jaagpad en de aanpassing van de voorrangsregeling voor sociale woningen. Er is op dit moment nog geen terrasreglement in Wielsbeke, maar na de gemeenteraad moet daar dus verandering in komen. Dat nieuwe reglement moet voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling zorgen bij de horeca-uitbaters. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Er verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
1: Goedemorgen.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: Welkom
1: Radio Oost-West.
2: Bij Radio Oost-West.
1: Nieuws.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij alcoholcontroles in de zone Engelmünster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke is een automobilist met een levenslang rijverbod betrapt met bijna 2,5 promille alcohol achter het stuur. In totaal voerden de agenten bijna 1000 ademtests uit. 5 automobilisten speelden hun rijbewijs voor 3 uur kwijt, eentje voor 15 dagen. Maar het opmerkelijkste resultaat kwam dus op naam van een man met een levenslang rijverbod. In de Ernest Klaaslaan in Torhout is een wagen tegen een betonblok gereden afgelopen vrijdag. Dat nieuws raakte nu bekend. De bestuurder ging na de aanrijding te voet verder. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het was een 27-jarige man uit Wingene die richting Brildam reed toen hij met zijn wagen frontaal tegen een betonblok reed. De bestuurder liet na de klap zijn auto achter. Een patrouille van de lokale politie Kouter kon hem kort nadien tegenhouden in de Breugelaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De tijdelijke fietsbrug aan provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze wordt deze zomer afgesloten. Tot en met woensdag 30 september voert Elia werken uit de hoogte van de tijdelijke fietsbrug aan het provinciaal domein. De brug werd in juli 2024 aangelegd voor het doorgaand fietsverkeer dat langs de rechteroever van de Leie richting Machelen aan de Leie wil fietsen. Donderdagavond komt de gemeenteraad in Wielsbeke voor een laatste keer samen voor de zomer. Op de agenda staan onder meer een terrasreglement, een herdenkingsplekje langs het jaagpad en de aanpassing van de voorrangsregeling voor sociale woningen. Er is op dit moment nog geen terrasreglement in Wielsbeke, maar na de gemeenteraad moet daar dus verandering in komen. Dat nieuwe reglement moet voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling zorgen bij de horeca-uitbaters. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Er verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Serie-moordenaar Freddy Orion is na 47 jaar effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt. Inmiddels is hij 78 en is overgebracht naar een gesloten forensische afdeling in het psychiatrisch centrum van Rekem, deelgemeente van Lanaken. Hij draagt een enkelband, maar burgemeester Marino Keulen reageert misnoegd en noemt de opname dik tegen zijn goesting. Volgens hem was een forensisch centrum in het buitenland een betere optie geweest. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybrides van het type XC40 terug naar de garage. Het gaat om Volvo-modellen die gebouwd zijn tussen 2020 en 2022. In ons land zijn 4.400 auto's getroffen. Door een productiefout kan de batterij oververhit raken en in brand vliegen. Volvo benadrukt dat niet alle modellen de fout bevatten, maar vraagt eigenaars om voorlopig enkel op benzine te rijden. In een Joodse wijk in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Onder de slachtoffers een burger, politieagent en de schutter zelf. Een 2e agent raakte gewond. De verdachte droeg een legeruniform en handelde alleen. Politie onderzoekt de zaak nog. Minstens 270 Belgische bedrijven en organisaties zijn begin dit jaar getroffen door grootschalige Russische cyberattacks, blijkt uit een analyse van beveiligingsbedrijf CQTech. Bij ruim 100 van die bedrijven liggen de inloggegevens nog altijd online te grabbel. Binnen de politieke wandelgangen is CD&V-voorzitter Sammy Mehdi diep ontgoocheld in vooruitvoorzitter Rousseau. Rousseau uit de felle kritiek op CD&V-minister Verlinde. Volgens Mehdi wordt er hard op de vrouw gespeeld, terwijl het dossier net sereniteit nodig heeft. Hij benadrukt dat er binnen de kern duidelijke afspraken waren en pikt de plotse aanval niet. Ja, de zon schijnt weer volop, lokaal 33 tot 34 graden. Voor woensdag stijgt het pik met wat stapelwolken zelfs tot 36 graden. En de dagen daarna kunnen we zelfs pieken tot 38 graden op vrijdag.
0: Oost-Westland.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
4: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
4: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radiooostwest.be.
5: Radio Oost-West.
4: Lokaal en muzikaal.
6: Op elk moment.
4: Oost-Westland.

0: about you, baby.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij alcoholcontroles in de zone Engelmünster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke is een automobilist met een levenslang rijverbod betrapt met bijna 2,5 promille alcohol achter het stuur. In totaal voerden de agenten bijna 1000 ademtests uit. 5 automobilisten speelden hun rijbewijs voor 3 uur kwijt, eentje voor 15 dagen. Maar het opmerkelijkste resultaat kwam dus op naam van een man met een levenslang rijverbod. In de Ernest Klaaslaan in Torhout is een wagen tegen een betonblok gereden afgelopen vrijdag. Dat nieuws raakte nu bekend. De bestuurder ging na de aanrijding te voet verder. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het was een 27-jarige man uit Wingeren die richting Brildam reed toen hij met zijn wagen frontaal tegen een betonblok reed. De bestuurder liet na de klap zijn auto achter. Een patrouille van de lokale politie Kouter kon hem kort nadien tegenhouden in de Breugelaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De tijdelijke fietsbrug aan provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze wordt deze zomer afgesloten. Tot en met woensdag 30 september voert Elia werken uit de hoogte van de tijdelijke fietsbrug aan het provinciaal domein. De brug werd in juli 2024 aangelegd voor het doorgaand fietsverkeer dat langs de rechteroever van de Leie richting Machelen aan de Leie wil fietsen. Donderdagavond komt de gemeenteraad in Wielsbeke voor een laatste keer samen voor de zomer. Op de agenda staan onder meer een terrasreglement, een herdenkingsplekje langs het jaagpad en de aanpassing van de voorrangsregeling voor sociale woningen. Er is op dit moment nog geen terrasreglement in Wielsbeke, maar na de gemeenteraad moet daar dus verandering in komen. Dat nieuwe reglement moet voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling zorgen bij de horeca-uitbaters. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Er verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
6: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
7: Radio Oost-West.
8: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be. Gewoon gezellig.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de teletijdmachine. Op 23 juni 2016 beslissen de Britten in een referendum om uit de EU te stappen. Vandaag exact 10 jaar geleden. Dat gebeurde met een zeer nipte meerderheid van 51,89%. Of anders gezegd, er waren al evenveel Britten voor als tegen. Een referendum is adviserend, maar de Britse regering, onder leiding van premier David Cameron van de Conservatieve Partij, wou die zeer nipte meerderheid toch uitvoeren. Sinds 1 januari 2021 was de Brexit dan definitief met handelsakkoord, 4,5 jaar na het referendum van vandaag in 2016. Op 23 juni 1979 pleegden Freddy Orion en Roland Verneuil een vijfvoudige moord in de garage van Roland Steyaert in Sint-Amandsberg en een moord op een winkelierster. Hun buit bedroeg een handvol juwelen, 2000 frank, omgerekend 50 euro, en een auto uit de garage. Orion en Verneuil kregen de doodstraf, omgezet in levenslang. Roland Verneuil overleed aan kanker in zijn cel in 2013. Begin juni 2026 oordeelde de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat de 78-jarige Orion na 46 jaar de gevangenis kon verlaten. Hij werd onder elektronisch toezicht geplaatst en opgenomen in een forensisch zorgcentrum. In Leuven wordt de allereerste proefbuisbaby in ons land geboren in 1983. De ouders wensten anoniem te blijven. Het lag trouwens ook gevoelig voor de katholieke universiteit. De eerste officiële proefbuisbaby werd daarom pas op 24 oktober 1983 geboren, dus bijna een half jaar later. In vitro fertilisatie, zoals het officieel heet, is een techniek waarbij één of meer eicellen buiten het lichaam worden bevrucht met zaadcellen, waarna de embryo's in de baarmoeder worden teruggeplaatst. De allereerste baby die op deze wijze geboren werd, was de Britse Louise Brown. In de zomer van 1978, 5 jaar eerder dus dan de eerste Belgische van vandaag in 1983. In het jaar 1305 wordt een verdrag gesloten tussen het graafschap Vlaanderen en Frankrijk. Daarmee kwam een einde aan de Vlaamse opstand die 8 jaar had geduurd en waarvan de Brugse Metten en de Gulden Sporenslag in 1302 een deel waren. De ondertekenaars van het verdrag waren graaf Robrecht III van Bethune en de Franse koning Philips de Schone. Het verdrag gaf het recht aan de Franse koning om in oorlog Vlaamse krijgers op te eisen. Als onderpand werd onder meer Rijssel naar Frankrijk overgeplaatst. In 1880 overlijdt Albrecht Rodenbach aan tuberculose. Hij werd amper 23. De Vlaamse schrijver werd beïnvloed door priesterdichter Hugo Verriest, een oud-leerling van Guido Gezelle. De uitdrukking "vliegt de blauwvoet storm op zee" blijft verbonden aan Albrecht Rodenbach. Zijn oom Alexander was de stichter van de Rodenbach-brouwerij in Roeselare. In 2015 overlijdt T. Lau, zanger van de Nederlandse groep The Scene. Hij koos voor euthanasie. 2 jaar eerder, in de zomer van 2013, maakte hij bekend keelkanker te hebben. De zomer daarna, in 2014, gaf hij met zijn band afscheidsconcerten. Zijn laatste optreden in België was op 21 juni 2014 in de AB in Brussel. Dag op dag, 1 jaar en 2 dagen later, vandaag dus in 2015, overleed hij. Blauw en Iedereen is van de Wereld waren 2 bekende meezingers van The Scene. Op 24 juni in 2010 vindt in Operatie Kelk een huiszoeking plaats bij kardinaal Daniels in Mechelen. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oostwest.
2: Een zesvoudig moordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten en is opgenomen op de gesloten afdeling van het forensisch centrum in Reken. Dat meldde de krant Belang van Limburg. Het nieuws is intussen ook door het zorgcentrum bevestigd. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken reageert misnoegd en herhaalt dat hij niet blij is met de komst van de 78-jarige Orion naar zijn gemeente. Het is, zoals zij in het nieuws zei, dik tegen zijn goesting. In Antwerpen zijn 10 mensen opgepakt tijdens het wekelijkse protest van de coalitie voor Palestina. Bij incidenten raakten 2 politieagenten gewond. De betogers kwamen op straat om te protesteren tegen het ophangen van de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis. Die beslissing van het stadsbestuur zorgt in de stad al dagenlang voor felle politieke en maatschappelijke verdeeldheid. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese lidstaten hebben een historisch akkoord om de wetgeving tegen kindermisbruik aanzienlijk aan te scherpen. Online grooming, het digitaal lokken van minderjarigen en het verspreiden van handleidingen voor misbruik worden vanaf nu overal expliciet strafbaar. Bovendien wordt de verjaringstermijn voor dit soort misdrijven binnen Europa fors verlengd om slachtoffers langer de tijd te geven om klachten in te dienen. Voetballer Radja Nainggolan is in Rans door het rode licht geknald, waarna hij op een haar na een anoniem politievoertuig ramde. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het Antwerpse parket bevestigt. De voormalige rode duivel bleek bovendien te rijden zonder rijbewijs. Volgens een advocaat ging het om een medisch noodgeval, waarbij de voetballer met spoed onderweg was naar het ziekenhuis met zijn zieke dochter. Maar dan nog had hij misschien beter 112 gebeld. In het zuidoosten van Estland is een drone neergestort die beladen was met 5 kilogram springstof. Het hoofd van de Estse Veiligheidsdienst meldt dat het onbemande toestel vermoedelijk al op 3 juni het luchtruim van de NAVO was binnengedrongen. Er wordt onderzocht waar het toestel exact vandaan kwam en wat het precieze doelwit was, want dat is nog niet duidelijk. De weersverwachting, de zon schijnt volop 3 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, temperaturen tot 36 graden. En voor de rest van de week kan het nog warmer worden, met tegen het weekend zelfs 38 graden.
3: Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Informatie op de juiste maat.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 1777 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 1777 20.
4: Radio Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 12 uur.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij alcoholcontroles in de zone Engelmünster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke is een automobilist met een levenslang rijverbod betrapt met bijna 2,5 promille alcohol achter het stuur. In totaal voerden de agenten bijna 1000 ademtests uit. 5 automobilisten speelden hun rijbewijs voor 3 uur kwijt, eentje voor 15 dagen. Maar het opmerkelijkste resultaat kwam dus op naam van een man met een levenslang rijverbod. In de Ernest Klaaslaan in Torhout is een wagen tegen een betonblok gereden afgelopen vrijdag. Dat nieuws raakte nu bekend. De bestuurder ging na de aanrijding te voet verder. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het was een 27-jarige man uit Wingenen die richting Brildam reed toen hij met zijn wagen frontaal tegen een betonblok reed. De bestuurder liet na de klap zijn auto achter. Een patrouille van de lokale politie Kouter kon hem kort nadien tegenhouden in de Breugelaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De tijdelijke fietsbrug aan provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze wordt deze zomer afgesloten. Tot en met woensdag 30 september voert Elia werken uit ter hoogte van de tijdelijke fietsbrug aan het provinciaal domein. De brug werd in juli 2024 aangelegd voor het doorgaand fietsverkeer dat langs de rechteroever van de Leie richting Machelen aan de Leie wil fietsen. Donderdagavond komt de gemeenteraad in Wielsbeke voor een laatste keer samen voor de zomer. Op de agenda staan onder meer een terrasreglement, een herdenkingsplekje langs het jaagpad en de aanpassing van de voorrangsregeling voor sociale woningen. Er is op dit moment nog geen terrasreglement in Wielsbeke, maar na de gemeenteraad moet daar dus verandering in komen. Dat nieuwe reglement moet voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling zorgen bij de horeca-uitbaters. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
6: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
7: Welkom bij Radio Oost-West.
8: Muziek bij de lunch.
9: Je maakte een goede keuze.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bij alcoholcontroles in de zone Engelmünster, Dentergem, Oost-Rozebeke, Wielsbeke is een automobilist met een levenslang rijverbod betrapt met bijna 2,5 promille alcohol achter het stuur. In totaal voerden de agenten bijna 1000 ademtests uit. 5 automobilisten speelden hun rijbewijs voor 3 uur kwijt, eentje voor 15 dagen. Maar het opmerkelijkste resultaat kwam dus op naam van een man met een levenslang rijverbod. In de Ernest Klaaslaan in Torhout is een wagen tegen een betonblok gereden afgelopen vrijdag. Dat nieuws raakte nu bekend. De bestuurder ging na de aanrijding te voet verder. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het was een 27-jarige man uit Wingene die richting Brildam reed toen hij met zijn wagen frontaal tegen een betonblok reed. De bestuurder liet na de klap zijn auto achter. Een patrouille van de lokale politie Kouter kon hem kort nadien tegenhouden in de Breugelaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De tijdelijke fietsbrug aan provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze wordt deze zomer afgesloten. Tot en met woensdag 30 september voert Elia werken uit ter hoogte van de tijdelijke fietsbrug aan het provinciaal domein. De brug werd in juli 2024 aangelegd voor het doorgaand fietsverkeer dat langs de rechteroever van de Leie richting Machelen aan de Leie wil fietsen. Donderdagavond komt de gemeenteraad in Wielsbeke voor een laatste keer samen voor de zomer. Op de agenda staan onder meer een terrasreglement, een herdenkingsplekje langs het jaagpad en de aanpassing van de voorrangsregeling voor sociale woningen. Er is op dit moment nog geen terrasreglement in Wielsbeke, maar na de gemeenteraad moet daar dus verandering in komen. Dat nieuwe reglement moet voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling zorgen bij de horeca-uitbaters. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest weerbericht.
4: Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Er verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Zwangere vrouwen zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van de hitte. Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn extra kwetsbaar op hele warme dagen, maar een nieuwe bevraging van de UGent toont dat zwangere vrouwen daar weinig over weten. Onderzoekers roepen daarom op om meer aandacht te geven aan de bescherming van zwangere vrouwen tijdens hittegolven. De OCMW's trekken opnieuw aan de alarmbel en roepen werklozen die een uitkering gaan verliezen op om zich tijdig aan te melden. Volgende week volgt een nieuwe groep van 35.000 langdurig werklozen en een groot deel daarvan meldt zich mogelijk bij het OCMW, zegt Nathalie de Bast van Steden en Gemeenten. 1 op 10 mensen die zijn uitkering volgende week verliest, heeft zich al gemeld. Vanaf vandaag kan je via de website mypension.be tellers bekijken met de dagen die meetellen voor de pensioenbonus of malus. Dat laat de federale pensioendienst weten. Die bonus en malus zijn een van de belangrijkste punten in de pensioenhervorming van de federale regering. Wie met pensioen gaat voor de wettelijke pensioenleeftijd krijgt minder geld en andersom. Op MyPension kan je dus nu zien hoe je die malus kan vermijden. Opvallend, want nog niet iedereen krijgt zelfs een pensioendatum op de website te zien. Jongeren die vaak frisdrank drinken hebben later meer kans op een hogere bloeddruk, blijkt uit een studie in de Standaard. Het gaat over 2 of meer gesuikerde dranken, ook fruitsappen per dag, als je tussen 9 en 16 bent. Dat leidt als volwassene tot dubbel zoveel kans op een verhoogde bloeddruk. Wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus. Haar 4e deelname, dat heeft ze bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK tijdrijden vrijdag in Markendal in Oost-Vlaanderen. Ze kan er voor de 8e keer op rij Belgisch kampioen worden. Zonnig deze namiddag en ook warm, 32 graden. Morgen zon en stapelwolken, 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag 37 graden. En in het weekend opnieuw kans op onweersbuien. Vanaf volgende week zou het minder warm worden.

0: Vleesslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be. Radio Oostwest.
3: Gewoon gezellig.
5: Gewoon gezellig.
3: Radio Oostwest.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij alcoholcontroles in de zone Engelmünster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke is een automobilist met een levenslang rijverbod betrapt met bijna 2,5 promille alcohol achter het stuur. In totaal voerden de agenten bijna 1000 ademtests uit. 5 automobilisten speelden hun rijbewijs voor 3 uur kwijt, eentje voor 15 dagen. Maar het opmerkelijkste resultaat kwam dus op naam van een man met een levenslang rijverbod. In de Ernest Klaaslaan in Torhout is een wagen tegen een betonblok gereden afgelopen vrijdag. Dat nieuws raakte nu bekend. De bestuurder ging na de aanrijding te voet verder. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het was een 27-jarige man uit Wingenen die richting Brildam reed toen hij met zijn wagen frontaal tegen een betonblok reed. De bestuurder liet na de klap zijn auto achter. Een patrouille van de lokale politie Kouter kon hem kort nadien tegenhouden in de Breugelaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De tijdelijke fietsbrug aan provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze wordt deze zomer afgesloten. Tot en met woensdag 30 september voert Elia werken uit de hoogte van de tijdelijke fietsbrug aan het provinciaal domein. De brug werd in juli 2024 aangelegd voor het doorgaand fietsverkeer dat langs de rechteroever van de Leie richting Machelen aan de Leie wil fietsen. Donderdagavond komt de gemeenteraad in Wielsbeke voor een laatste keer samen voor de zomer. Op de agenda staan onder meer een terrasreglement, een herdenkingsplekje langs het jaagpad en de aanpassing van de voorrangsregeling voor sociale woningen. Er is op dit moment nog geen terrasreglement in Wielsbeke, maar na de gemeenteraad moet daar dus verandering in komen. Dat nieuwe reglement moet voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling zorgen bij de horeca-uitbaters. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De zon schijnt straks, we halen maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw veel zon, 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag nog warmer met temperaturen tot 38 graden. In het weekend stijgt de kans op onweersbuien. Het is pas maandag dat het wat minder warm wordt.
5: Radio Oost West. Veel mooie muziek. Gewoon.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni. Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: www.radiooostwest.be.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Op 23 juni 2016 beslissen de Britten in een referendum om uit de EU te stappen. Vandaag exact 10 jaar geleden. Dat gebeurde met een zeer nipte meerderheid van 51,89%. Of anders gezegd, er waren al evenveel Britten voor als tegen. Een referendum is adviserend, maar de Britse regering, onder leiding van premier David Cameron van de Conservatieve Partij, wou die zeer nipte meerderheid toch uitvoeren. Sinds 1 januari 2021 was de Brexit dan definitief met handelsakkoord, 4,5 jaar na het referendum van vandaag in 2016. Op 23 juni 1979 plegen Freddy Orion en Roland Verneuil een vijfvoudige moord in de garage van Roland Steyaert in Sint-Amandsberg en een moord op een winkelierster. Hun buit bedroeg een handvol juwelen, 2000 frank, omgerekend 50 euro, en een auto uit de garage. Orion en Verneuil kregen de doodstraf, omgezet in levenslang. Roland Verneuil overleed aan kanker in zijn cel in 2013. Begin juni 2026 oordeelde de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat de 78-jarige Orion na 46 jaar de gevangenis kon verlaten. Hij werd onder elektronisch toezicht geplaatst en opgenomen in een forensisch zorgcentrum. In Leuven wordt de allereerste proefbuisbaby in ons land geboren in 1983. De ouders wensten anoniem te blijven. Het lag trouwens ook gevoelig voor de katholieke universiteit. De eerste officiële proefbuisbaby werd daarom pas op 24 oktober 1983 geboren, dus bijna een half jaar later. In vitro fertilisatie, zoals het officieel heet, is een techniek waarbij één of meer eicellen buiten het lichaam worden bevrucht met zaadcellen, waarna de embryo's in de baarmoeder worden teruggeplaatst. De allereerste baby die op deze wijze geboren werd, was de Britse Louise Brown. In de zomer van 1978, 5 jaar eerder dus dan de eerste Belgische van vandaag in 1983. In het jaar 1305 wordt een verdrag gesloten tussen het graafschap Vlaanderen en Frankrijk. Daarmee kwam een einde aan de Vlaamse opstand die 8 jaar had geduurd en waarvan de Brugse Metten en de Gulden Sporenslag in 1302 een deel waren. De ondertekenaars van het verdrag waren graaf Robrecht III van Bethune en de Franse koning Philips de Schone. Het verdrag gaf het recht aan de Franse koning om in oorlog Vlaamse krijgers op te eisen. Als onderpand werd onder meer Rijssel naar Frankrijk overgeplaatst. In 1880 overlijdt Albrecht Rodenbach aan tuberculose. Hij werd amper 23. De Vlaamse schrijver werd beïnvloed door priesterdichter Hugo Verriest, een oud-leerling van Guido Gezelle. De uitdrukking "vliegt de blauwvoet storm op zee" blijft verbonden aan Albrecht Rodenbach. Zijn oom Alexander was de stichter van de Rodenbach-brouwerij in Roeselaren. In 2015 overlijdt T. Lau, zanger van de Nederlandse groep The Scene. Hij koos voor euthanasie. 2 jaar eerder, in de zomer van 2013, maakte hij bekend keelkanker te hebben. De zomer daarna, in 2014, gaf hij met zijn band afscheidsconcerten. Zijn laatste optreden in België was op 21 juni 2014 in de AB in Brussel. Dag op dag, 1 jaar en 2 dagen later, vandaag dus in 2015, overleed hij. Blauw en Iedereen is van de wereld waren 2 bekende meezingers van The Scene. Op 24 juni in 2010 vindt in Operatie Kelk een huiszoeking plaats bij kardinaal Daniels in Mechelen. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.
1: Ik luister regionaal.
2: Op elk moment.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

wordt gewacht. Wat wenst meneer en krijgt het hier? Kom jij even nu? Moet een chandon hun leidmotief?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Antwerp.
2: De partner van de 54-jarige man die vanochtend dood werd teruggevonden in de Haan is opgepakt, meldt het parket West-Vlaanderen. Voorbijgangers vonden het slachtoffer op straat, de man overleed ter plaatse. Volgens de eerste vaststellingen zou zijn partner hebben aangereden en daarna zijn weggevlucht. Motief is onduidelijk, er is een verkeersdeskundige aangesteld, er volgt een autopsie. Gisteren zijn 36 tankers met olie en gas door de straat van Ormuz gevaren. Het hoogste aantal sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten. De strategische zeestraat was maandenlang geblokkeerd, maar is nu weer open dankzij een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar blijf natuurlijk afwachten of dit allemaal wel zo blijft. De parlementaire stemming over een langere abortustermijn is uitgesteld. Op de agenda stonden voorstellen van de oppositie, maar tot een stemming kwam het niet. De meerderheidspartijen wisten die te omzeilen. Omdat het voorstel van de oppositie bijna identiek is aan wat MR'en vooruit willen. Ze willen die termijn verlengen tot 18 weken en CD&V trekt de lijn op 14 weken. Er is geen onderhandelen mogelijk, aldus CD&V. En wat opvalt aan deze hittegolf is dat het ook 's nachts nauwelijks afkoelt. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in ons land, met temperaturen die niet onder de 25 graden gaan zakken. Het is vooral die hitte 's nachts die ons zorgen baart. Want ja, als het niet afkoelt, dan is het overdag ook weer sneller terug warm. En daarmee zitten we dus inderdaad aan recordtemperaturen deze week. Niet iedereen is daar even blij mee. Radio Vandaag op sommige plaatsen toch wat bewolking, maar tegen de namiddag en avond overal zonnig en warm, 32 tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken, 36 graden. Donderdag meer wolken. En vrijdag zelfs mogelijk 38 graden. In het weekend kans op onweer.
3: Dit is Radio Oost-West.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
2: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
3: Alleen maar de mooiste muziek.

0: grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be. Gewoon gezellig, Radio
1: Oost-West. Neem contact met Radio Oost-West op
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij alcoholcontroles in de zone Engelmünster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke is een automobilist met een levenslang rijverbod betrapt met bijna 2,5 promille alcohol achter het stuur. In totaal voerden de agenten bijna 1000 ademtests uit. 5 automobilisten speelden hun rijbewijs voor 3 uur kwijt, eentje voor 15 dagen. Maar het opmerkelijkste resultaat kwam dus op naam van een man met een levenslang rijverbod. In de Ernest Klaaslaan in Torhout is een wagen tegen een betonblok gereden afgelopen vrijdag. Dat nieuws raakte nu bekend. De bestuurder ging na de aanrijding te voet verder. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het was een 27-jarige man uit Wingene die richting Brildam reed toen hij met zijn wagen frontaal tegen een betonblok reed. De bestuurder liet na de klap zijn auto achter. Een patrouille van de lokale politie Kouter kon hem kort nadien tegenhouden in de Breugelaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De tijdelijke fietsbrug aan provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze wordt deze zomer afgesloten. Tot en met woensdag 30 september voert Elia werken uit ter hoogte van de tijdelijke fietsbrug aan het provinciaal domein. De brug werd in juli 2024 aangelegd voor het doorgaand fietsverkeer dat langs de rechteroever van de Leie richting Machelen aan de Leie wil fietsen. Donderdagavond komt de gemeenteraad in Wielsbeke voor een laatste keer samen voor de zomer. Op de agenda staan onder meer een terrasreglement, een herdenkingsplekje langs het jaagpad en de aanpassing van de voorrangsregeling voor sociale woningen. Er is op dit moment nog geen terrasreglement in Wielsbeke, maar na de gemeenteraad moet daar dus verandering in komen. Dat nieuwe reglement moet voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling zorgen bij de horeca-uitbaters. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De rest van de dag blijft het zonnig. Temperaturen tot 33 graden. Morgen een tropische dag. Volop zon. Maxima tot 36 graden. Donderdag en vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 37 graden en meer. 'Snachts kan het 25 graden blijven.
4: Welkom Radio Oost-West.
5: Bij Radio Oost-West.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Ik luister regionaal.
3: Radio Oostwest.
4: Oostwest.

gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Op 23 juni 2016 beslissen de Britten in een referendum om uit de EU te stappen. Vandaag exact 10 jaar geleden. Dat gebeurde met een zeer nipte meerderheid van 51,89%. Of anders gezegd, er waren al evenveel Britten voor als tegen. Een referendum is adviserend, maar de Britse regering, onder leiding van premier David Cameron van de Conservatieve Partij, wou die zeer nipte meerderheid toch uitvoeren. Sinds 1 januari 2021 was de Brexit dan definitief met handelsakkoord, 4,5 jaar na het referendum van vandaag in 2016. Op 23 juni 1979 pleegden Freddy Orion en Roland Verneuil een vijfvoudige moord in de garage van Roland Steijaert in Sint-Amandsberg en een moord op een winkelierster. Hun buit bedroeg een handvol juwelen, 2000 frank, omgerekend 50 euro, en een auto uit de garage. Orion en Verneuil kregen de doodstraf, omgezet in levenslang. Roland Verneuil overleed aan kanker in zijn cel in 2013. Begin juni 2026 oordeelde de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat de 78-jarige Orion na 46 jaar de gevangenis kon verlaten. Hij werd onder elektronisch toezicht geplaatst en opgenomen in een forensisch zorgcentrum. In Leuven wordt de allereerste proefbuisbaby in ons land geboren in 1983. De ouders wensten anoniem te blijven. Het lag trouwens ook gevoelig voor de katholieke universiteit. De eerste officiële proefbuisbaby werd daarom pas op 24 oktober 1983 geboren, dus bijna een half jaar later. In vitro fertilisatie, zoals het officieel heet, is een techniek waarbij één of meer eicellen buiten het lichaam worden bevrucht met zaadcellen, waarna de embryo's in de baarmoeder worden teruggeplaatst. De allereerste baby die op deze wijze geboren werd, was de Britse Louise Brown. In de zomer van 1978, 5 jaar eerder dus dan de eerste Belgische van vandaag in 1983. In het jaar 1305 wordt een verdrag gesloten tussen het graafschap Vlaanderen en Frankrijk. Daarmee kwam een einde aan de Vlaamse opstand die 8 jaar had geduurd en waarvan de Brugse Metten en de Gulden Sporenslag in 1302 een deel waren. De ondertekenaars van het verdrag waren graaf Robrecht III van Bethune en de Franse koning Philips de Schone. Het verdrag gaf het recht aan de Franse koning om in oorlog Vlaamse krijgers op te eisen. Als onderpand werd onder meer Rijssel naar Frankrijk overgeplaatst. In 1880 overlijdt Albrecht Rodenbach aan tuberculose. Hij werd amper 23. De Vlaamse schrijver werd beïnvloed door priesterdichter Hugo Verriest, een oud-leerling van Guido Gezelle. De uitdrukking "vliegt de blauwvoet storm op zee" blijft verbonden aan Albrecht Rodenbach. Zijn oom Alexander was de stichter van de Rodenbach-brouwerij in Roeselare. In 2015 overlijdt T. Lau, zanger van de Nederlandse groep The Scene. Hij koos voor euthanasie. 2 jaar eerder, in de zomer van 2013, maakte hij bekend keelkanker te hebben. De zomer daarna, in 2014, gaf hij met zijn band afscheidsconcerten. Zijn laatste optreden in België was op 21 juni 2014 in de AB in Brussel. Dag op dag, 1 jaar en 2 dagen later, vandaag dus in 2015, overleed hij. Blauw en Iedereen is van de Wereld waren 2 bekende meezingers van The Scene. Op 24 juni in 2010 vindt in Operatie Kelk een huiszoeking plaats bij kardinaal Daniels in Mechelen. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. Radio
1: Oostwest. www.radiooostwest.be.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Voor het oosten van West-Vlaanderen
1: en het westen van Oost-Vlaanderen.
4: Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oostwest.
2: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er al schade aan wegen door de hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is, meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Mogelijk wordt het probleem de komende dagen nog groter. Daarnaast lopen geplande wegenwerken vertraging op, onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. In Bierbeek, Vlaams-Brabant, is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Die is intussen buiten levensgevaar. Het is niet duidelijk wat de twee aan het doen waren en wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. De eerste keer dat zoiets gebeurt. Er is veel te doen over het bezoek, zo liet Buitenlandse Zaken eerst een veiligheidsanalyse uitvoeren voor de leden van de Taliban-delegatie een visum kregen. De Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient klacht in tegen hen, omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben sinds de Taliban er aan de macht is. Het bezoek is dus erg omstreden. Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond lang warm, vannacht helder. De minima liggen rond 22 graden. Morgen schijnt de zon volop 6 tot 37 graden. En de volgende dagen tot en met het weekend wordt het nog warmer. Het is zelfs mogelijk dat we 40 graden aantikken.
3: Gewoon gezellig. Met Spitskriebels.

Hey, blij dat je weer afstemt bij Radio Oost-West. Wij zitten 2 uur in jullie radio. Vrienden en vriendinnen, dit is Spitskriebels met Frank van Vlaanderen. De Goombay Dance Band hing het programma openen met die Son of Jamaica. Nu luisteren we naar The Granberries.

Girls Band is een voormalige Amerikaanse rockband. Was opgericht in 1967 en ik ken van Freeze Frame, maar ook van deze centerfold, de G Girls Band. Cindy en Bert, zo dadelijk een Duitse plaat bij Radio Oost-West, maar eerst gaan we genieten van mensen die in de jaren 80 heel populair waren. De ene heet Sting, jawel, we hebben het over The Police en de single If You Love Somebody, Set Them Free.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
6: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
4: Radio Oost-West.
6: Met Frank van Vlaanderen.

United, meten naar verkoopcijfers, de succesvolste Nederlands-Belgische popband in de geschiedenis, luisteraar. Gedurende de eerste helft eigenlijk van de jaren 90 behaalden de Belgische producers Jean-Paul de Koster en Phil Wilde met de Nederlandse Anita Dodt en Reis Kleinhaard diverse wereldhits. Hè. In totaal verkochten zij wereldwijd meer dan 20 miljoen platen. En één plaatje daarvan die we draaiden heette The Real Thing. Absolutely Everybody. Hier is Vanessa Amorosi.

Mika 2009 met die single We Are Golden. En van dit jaar duikelen we terug naar de jaren 70 met een hit van Down, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
3: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.

mooi, wat rustig. Michael Bolton, de nummer 1 uit 1989. How I'm supposed to live without you. En we blijven het rustig aan doen met eentje van Celine Dion, All By Myself. En blijven genieten kan je zo dadelijk met Gloria Gaynor, First Be A Woman. When I

Al de hits van Modern Talking lijken wel een klein beetje op elkaar, mogen we wel zo stellen. Maar dit was een van die grote hits, van die mensen. You're my heart, you're my soul. We hebben nog eentje om af te ronden. En dit allemaal in het eerste gedeelte op deze 23 juni. En dit alles van Spitskriebels. Het is Freddie Mercury met Living on My Own. Tot zo dadelijk na 6 uur. Sometimes.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij alcoholcontroles in de zone Engelmünster, Dendrichem, Oostrozebeke, Wielsbeke is een automobilist met een levenslang rijverbod betrapt met bijna 2,5 promille alcohol achter het stuur. In totaal voerden de agenten bijna 1000 ademtests uit. 5 automobilisten speelden hun rijbewijs voor 3 uur kwijt, eentje voor 15 dagen. Maar het opmerkelijkste resultaat kwam dus op naam van een man met een levenslang rijverbod. In de Ernest Klaaslaan in Torhout is een wagen tegen een betonblok gereden afgelopen vrijdag. Dat nieuws raakte nu bekend. De bestuurder ging na de aanrijding te voet verder. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het was een 27-jarige man uit Wingene die richting Brildam reed toen hij met zijn wagen frontaal tegen een betonblok reed. De bestuurder liet na de klap zijn auto achter. Een patrouille van de lokale politie Kouter kon hem kort nadien tegenhouden in de Breugelaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De tijdelijke fietsbrug aan provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze wordt deze zomer afgesloten. Tot en met woensdag 30 september voert Elia werken uit ter hoogte van de tijdelijke fietsbrug aan het provinciaal domein. De brug werd in juli 2024 aangelegd voor het doorgaand fietsverkeer dat langs de rechteroever van de Leie richting Machelen aan de Leie wil fietsen. Donderdagavond komt de gemeenteraad in Wielsbeke voor een laatste keer samen voor de zomer. Op de agenda staan onder meer een terrasreglement, een herdenkingsplekje langs het jaagpad en de aanpassing van de voorrangsregeling voor sociale woningen. Er is op dit moment nog geen terrasreglement in Wielsbeke, maar na de gemeenteraad moet daar dus verandering in komen. Dat nieuwe reglement moet voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling zorgen bij de horeca-uitbaters. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond lang warm, vannacht helder. De minima liggen rond 22 graden. Morgen schijnt de zon volop 6 tot 37 graden. En de volgende dagen tot en met het weekend wordt het nog warmer. Het is zelfs mogelijk dat we 40 graden aantikken.
5: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.

Ja, de twee zomermaanden komen er stilletjes aan. We zijn vandaag 23 juni, dus ja, het wordt leuk, hè. Augustus en eerst nog juli. Ja, holiday met andere woorden. Je hoorde Madonna. Freddie Mercury zingt nog eventjes uit volle borst The Great Pretender.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
5: Met Frank van Vlaanderen.

blues, waar is de tijd? Een nummertje van Wigbert. Even kijken, Sophie Ellis Baxter staat hier klaar op mijn draaitafel. En dat is een zangeres die eigenlijk haar muziek een mengeling noemt van jaren 80 discopop en hedendaagse dance grooves. We gaan een nummer draaien van haar, Get Over.

hit van een zevental jaar geleden, You Say. Jimmy Cliff staat klaar en dat is een man die vorig jaar nog overleden is op 24 november. De Jamaicaanse reggae-zanger. We draaien nog een nummer van Jimmy Cliff bij Radio Oost-West. Gewoon gezegd.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West op
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met spitskriebels.

Mimi Fisher, Love Changes Everything. Marjolein, ken je Marjolein? 2014 had Marjolein een mooie hit, Blijf bij mij. Wel, ik zeg dat ook, blijf bij mij. Nog tot 19 uur, want nu ga ik draaien op de radio een van Something Happens. Die heel mooie, jawel, Parachute.

Must Be Love, Madness, nog eventjes op de radio. Wij mogen ons uurtje afsluiten. In totaal dus ons 2 uur durend programma Spitskriebels op deze dinsdagavond 23 juni. Volgende week ben ik er terug, dan zijn we ondertussen al 30 juni. En we gaan dan weer een stapeltje platen meebrengen naar de studios van Radio Oost-West om te draaien voor jij daar aan de andere kant van de radio. Fijne avond!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Door de hitte zetten veel mensen 's avonds de airco aan. Net op dat moment is er nauwelijks zonne- en windenergie. De hoge prijzen houden wellicht nog dagen aan. Vooral gezinnen met een dynamisch energiecontract gaan dat voelen op hun factuur. Treinreizigers kunnen vanaf 1 juli al op het perron worden gecontroleerd op een geldig ticket, meldt de NMBS. Om zwartrijden tegen te gaan, schaft de spoorwegmaatschappij ook de ticketverkoop op de trein af. Wie het perron op wil, moet dus vooraf een geldig kaartje hebben. Belgen hebben gemiddeld 13 opeenvolgende vakantiedagen nodig om los te koppelen van het werk, blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Daarmee zitten we op een internationaal gemiddelde. Bijna 13% van de werknemers heeft genoeg aan minder dan een week. 30% heeft juist meer dan 2 weken nodig om echt te bekomen. Meer dan 60% van de zwemzones aan onze kust heeft een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, meldt Statistiek Vlaanderen. Bij de binnenlandse zwemvijver scoort 84% uitstekend. Slechts 1 Vlaamse zwemvijver krijgt momenteel het label slecht. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. De meeste buitenattracties gaan dicht. Shows gaan door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. En ook de bekende Disney Parade is ingekort. De personages dragen lichtere kostuums of laten hun maskers achterwege. Bezoekers krijgen het advies om de schaduw op te zoeken. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Duitse Bad Homburg. Ze verloor in 2 sets van de Japanse Naomi Osaka. Beter nieuws is er uit de kwalificaties van Wimbledon. Daar stoot Greet Minne vlotjes door naar de tweede ronde na winst tegen haar Franse tegenstander. Radio Vanavond nog lang warm, het koelt vannacht amper af met minima rond 1 à 22 graden. Morgen en donderdag volop zon met maxima tot 36 graden. Maar wat ons vrijdag te wachten staat, ja, dat is nog niet gezien. Dat wordt vermoedelijk de heetste dag met lokaal 40 graden. In het weekend stijgt de kans op onweer. Vanaf maandag zou het wat minder warm worden.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be.

0: en word Sales Ambassador.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Op 23 juni 2016 beslissen de Britten in een referendum om uit de EU te stappen. Vandaag exact 10 jaar geleden. Dat gebeurde met een zeer nipte meerderheid van 51,89%. Of anders gezegd, er waren al evenveel Britten voor als tegen. Een referendum is adviserend, maar de Britse regering, onder leiding van premier David Cameron van de Conservatieve Partij, wou die zeer nipte meerderheid toch uitvoeren. Sinds 1 januari 2021 was de Brexit dan definitief met handelsakkoord, 4,5 jaar na het referendum van vandaag in 2016. Op 23 juni 1979 pleegden Freddy Orion en Roland Verneuil een vijfvoudige moord in de garage van Roland Steyaert in Sint-Amandsberg en een moord op een winkelierster. Hun buit bedroeg een handvol juwelen, 2000 frank, omgerekend 50 euro, en een auto uit de garage. Orion en Verneuil kregen de doodstraf, omgezet in levenslang. Roland Verneuil overleed aan kanker in zijn cel in 2013. Begin juni 2026 oordeelde de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat de 78-jarige Orion na 46 jaar de gevangenis kon verlaten. Hij werd onder elektronisch toezicht geplaatst en opgenomen in een forensisch zorgcentrum. In Leuven wordt de allereerste proefbuisbaby in ons land geboren in 1983. De ouders wensten anoniem te blijven. Het lag trouwens ook gevoelig voor de katholieke universiteit. De eerste officiële proefbuisbaby werd daarom pas op 24 oktober 1983 geboren, dus bijna een half jaar later. In vitro fertilisatie, zoals het officieel heet, is een techniek waarbij 1 of meer eicellen buiten het lichaam worden bevrucht met zaadcellen, waarna de embryo's in de baarmoeder worden teruggeplaatst. De allereerste baby die op deze wijze geboren werd, was de Britse Louise Brown. In de zomer van 1978, 5 jaar eerder dus dan de eerste Belgische van vandaag in 1983. In het jaar 1305 wordt een verdrag gesloten tussen het graafschap Vlaanderen en Frankrijk. Daarmee kwam een einde aan de Vlaamse opstand die 8 jaar had geduurd en waarvan de Brugse Metten en de Gulden Sporenslag in 1302 een deel waren. De ondertekenaars van het verdrag waren graaf Robrecht III van Bethune en de Franse koning Philips de Schone. Het verdrag gaf het recht aan de Franse koning om in oorlog Vlaamse krijgers op te eisen. Als onderpand werd onder meer Rijssel naar Frankrijk overgeplaatst. In 1880 overlijdt Albrecht Rodenbach aan tuberculose. Hij werd amper 23. De Vlaamse schrijver werd beïnvloed door priesterdichter Hugo Verriest, een oud-leerling van Guido Gezelle. De uitdrukking vliegt de blauwvoet storm op zee blijft verbonden aan Albrecht Rodenbach. Zijn oom Alexander was de stichter van de Rodenbach Brouwerij in Roeselaren. In 2015 overlijdt T. Lau, zanger van de Nederlandse groep The Scene. Hij koos voor euthanasie. 2 jaar eerder, in de zomer van 2013, maakte hij bekend keelkanker te hebben. De zomer daarna, in 2014, gaf hij met zijn band afscheidsconcerten. Zijn laatste optreden in België was op 21 juni 2014 in de AB in Brussel. Dag op dag, 1 jaar en 2 dagen later, vandaag dus in 2015, overleed hij. Blauw en Iedereen is van de wereld waren 2 bekende meezingers van The Scene. Op 24 juni in 2010 vindt in Operatie Kelk een huiszoeking plaats bij kardinaal Daniels in Mechelen. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 8 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij alcoholcontroles in de zone Engelmünster, Dentergem, Oosterozebeke, Wielsbeke is een automobilist met een levenslang rijverbod betrapt met bijna 2,5 promille alcohol achter het stuur. In totaal voerden de agenten bijna 1000 ademtests uit. 5 automobilisten speelden hun rijbewijs voor 3 uur kwijt, eentje voor 15 dagen. Maar het opmerkelijkste resultaat kwam dus op naam van een man met een levenslang rijverbod. In de Ernest Klaaslaan in Torhout is een wagen tegen een betonblok gereden afgelopen vrijdag. Dat nieuws raakte nu bekend. De bestuurder ging na de aanrijding te voet verder. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het was een 27-jarige man uit Wingene die richting Brildam reed toen hij met zijn wagen frontaal tegen een betonblok reed. De bestuurder liet na de klap zijn auto achter. Een patrouille van de lokale politie Kouter kon hem kort nadien tegenhouden in de Breugelaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De tijdelijke fietsbrug aan provinciaal domein de Brielmeerse in Deinze wordt deze zomer afgesloten. Tot en met woensdag 30 september voert Elia werken uit ter hoogte van de tijdelijke fietsbrug aan het provinciaal domein. De brug werd in juli 2024 aangelegd voor het doorgaand fietsverkeer dat langs de rechteroever van de Leie richting Machelen aan de Leie wil fietsen. Donderdagavond komt de gemeenteraad in Wielsbeke voor een laatste keer samen voor de zomer. Op de agenda staan onder meer een terrasreglement, een herdenkingsplekje langs het jaagpad en de aanpassing van de voorrangsregeling voor sociale woningen. Er is op dit moment nog geen terrasreglement in Wielsbeke, maar na de gemeenteraad moet daar dus verandering in komen. Dat nieuwe reglement moet voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling zorgen bij de horeca-uitbaters. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond nog lang warm, maar ook vannacht blijft het kwik met minima boven de 20 graden erg hoog liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon opnieuw volop, 36 graden. En vrijdag wordt de warmste dag met lokaal pieken tot 39, misschien zelfs 40 graden op sommige plaatsen.
5: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.
4: Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 9 uur. Radio Oostwest.
2: Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs, terwijl die kinderen daar vaak uren in zitten en binnen tot 45 graden kan worden. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Volgens een van de busmaatschappijen die in opdracht van de lijn rijdt, heeft maar één bus op de 10 airco. De lijn zegt dat het nu alle opmerkingen zal verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. In Sprimo in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze verkoeling zochten in een oude verlaten steengroeve. Ze waren samen met vrienden in het water gesprongen, maar volgens RTL konden de twee niet zwemmen. Het zou gaan om jongeren van 17. Parket onderzoekt wat er precies fout liep. De brandweer waarschuwt opnieuw dat het gevaarlijk is om te gaan zwemmen waar dat verboden is of op plaatsen die niet bewaakt worden. Meer dan 6 op 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, dat meldt Statistiek Vlaanderen. Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Je vindt meer informatie op kwaliteitszwemwater.be.
1: Radio
2: Het koelt bijna niet af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon, 36 graden. Vrijdag mogelijk 39 tot 40 graden.
3: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met...

Tu les entends, Gigi?

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: Houd je vast.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij alcoholcontroles in de zone Engelmünster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke is een automobilist met een levenslang rijverbod betrapt met bijna 2,5 promille alcohol achter het stuur. In totaal voerden de agenten bijna 1000 ademtests uit. 5 automobilisten speelden hun rijbewijs voor 3 uur kwijt, eentje voor 15 dagen. Maar het opmerkelijkste resultaat kwam dus op naam van een man met een levenslang rijverbod. In de Ernest Klaaslaan in Torhout is een wagen tegen een betonblok gereden afgelopen vrijdag. Dat nieuws raakte nu bekend. De bestuurder ging na de aanrijding te voet verder. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het was een 27-jarige man uit Wingenen die richting Brildam reed toen hij met zijn wagen frontaal tegen een betonblok reed. De bestuurder liet na de klap zijn auto achter. Een patrouille van de lokale politie Kouter kon hem kort nadien tegenhouden in de Breugelaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De tijdelijke fietsbrug aan provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze wordt deze zomer afgesloten. Tot en met woensdag 30 september voert Elia werken uit ter hoogte van de tijdelijke fietsbrug aan het provinciaal domein. De brug werd in juli 2024 aangelegd voor het doorgaand fietsverkeer dat langs de rechteroever van de Leie richting Machelen aan de Leie wil fietsen. Donderdagavond komt de gemeenteraad in Wielsbeke voor een laatste keer samen voor de zomer. Op de agenda staan onder meer een terrasreglement, een herdenkingsplekje langs het jaagpad en de aanpassing van de voorrangsregeling voor sociale woningen. Er is op dit moment nog geen terrasreglement in Wielsbeke, maar na de gemeenteraad moet daar dus verandering in komen. Dat nieuwe reglement moet voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling zorgen bij de horeca-uitbaters. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. Het koelt bijna niet af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder de 20 graden. Morgen donderdag veel zon, 36 graden. Vrijdag mogelijk 39 tot 40 graden.
6: De avond van Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen
0: en het westen van

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Op 23 juni 2016 beslissen de Britten in een referendum om uit de EU te stappen. Vandaag exact 10 jaar geleden. Dat gebeurde met een zeer nipte meerderheid van 51,89%. Of anders gezegd, er waren al evenveel Britten voor als tegen. Een referendum is adviserend, maar de Britse regering, onder leiding van premier David Cameron van de Conservatieve Partij, wou die zeer nipte meerderheid toch uitvoeren. Sinds 1 januari 2021 was de Brexit dan definitief met handelsakkoord, 4,5 jaar na het referendum van vandaag in 2016. Op 23 juni 1979 plegen Freddy Orion en Roland Verneuil een vijfvoudige moord in de garage van Roland Steyaert in Sint-Amandsberg en een moord op een winkelierster. Hun buit bedroeg een handvol juwelen, 2000 frank, omgerekend 50 euro, en een auto uit de garage. Orion en Verneuil kregen de doodstraf, omgezet in levenslang. Roland Verneuil overleed aan kanker in zijn cel in 2013. Begin juni 2026 oordeelde de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat de 78-jarige Orion na 46 jaar de gevangenis kon verlaten. Hij werd onder elektronisch toezicht geplaatst en opgenomen in een forensisch zorgcentrum. In Leuven wordt de allereerste proefbuisbaby in ons land geboren in 1983. De ouders wensten anoniem te blijven. Het lag trouwens ook gevoelig voor de katholieke universiteit. De eerste officiële proefbuisbaby werd daarom pas op 24 oktober 1983 geboren, dus bijna een half jaar later. In vitro fertilisatie, zoals het officieel heet, is een techniek waarbij 1 of meer eicellen buiten het lichaam worden bevrucht met zaadcellen, waarna de embryo's in de baarmoeder worden teruggeplaatst. De allereerste baby die op deze wijze geboren werd, was de Britse Louise Brown. In de zomer van 1978, 5 jaar eerder dus dan de eerste Belgische van vandaag in 1983. In het jaar 1305 wordt een verdrag gesloten tussen het graafschap Vlaanderen en Frankrijk. Daarmee kwam een einde aan de Vlaamse opstand die 8 jaar had geduurd en waarvan de Brugse Metten en de Gulden Sporenslag in 1302 een deel waren. De ondertekenaars van het verdrag waren graaf Robrecht III van Bethune en de Franse koning Philips de Schone. Het verdrag gaf het recht aan de Franse koning om in oorlog Vlaamse krijgers op te eisen. Als onderpand werd onder meer Rijssel naar Frankrijk overgeplaatst. In 1880 overlijdt Albrecht Rodenbach aan tuberculose. Hij werd amper 23. De Vlaamse schrijver werd beïnvloed door priesterdichter Hugo Verriest, een oud-leerling van Guido Gezelle. De uitdrukking "vliegt de blauwvoet storm op zee" blijft verbonden aan Albrecht Rodenbach. Zijn oom Alexander was de stichter van de Rodenbach-brouwerij in Roeselaren. In 2015 overlijdt T. Lau, zanger van de Nederlandse groep The Scene. Hij koos voor euthanasie. 2 jaar eerder, in de zomer van 2013, maakte hij bekend keelkanker te hebben. De zomer daarna, in 2014, gaf hij met zijn band afscheidsconcerten. Zijn laatste optreden in België was op 21 juni 2014 in de AB in Brussel. Dag op dag, 1 jaar en 2 dagen later, vandaag dus in 2015, overleed hij. Blauw en Iedereen is van de wereld waren 2 bekende meezingers van The Scene. Op 24 juni in 2010 vindt in Operatie Kelk een huiszoeking plaats bij kardinaal Daniels in Mechelen. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Leer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: De NMBS schrapt vanaf vandaag tot en met vrijdag dagelijks 100 treinen vanwege de extreme hitte. Veel oudere treinen hebben geen airco en volgens de spoorwegmaatschappij is het niet meer verantwoord om die nu te laten rijden. Reizigers krijgen het advies om de NMBS-app goed op te volgen, de spits te vermijden en voldoende water mee te nemen. In het Brusselse Ukkel is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toestand is onduidelijk. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrische centrum in Rekem als zijn vader. Het gaat wel om een andere campus, enkele kilometers verderop. Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. De seriemoordenaar krijgt momenteel ook €770.000 aan dwangsommen van de Belgische staat, omdat zijn internering jarenlang vertraging opliep. Ja, zijn bankrekening wordt nog goed gespekt. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. De ontslagen vallen onder meer bij chauffeurs en sorteerders. In totaal werken zo'n 800 mensen voor UPS in België, waarvan de meeste in Diegem. De 43-jarige Portugees Victor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. De club stelt hem straks officieel voor. Bruno werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer en won met FC Porto, de Portugese Supercup. Na tegenvallende resultaten werd hij daar ontslagen, waardoor hij al 1,5 jaar zonder club zat. Portugal heeft op het WK voetbal Oezbekistan verslagen met 5-0 en leidt in de groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die scoort op 6 verschillende WK's. Met 10 WK-doelpunten in totaal is hij nu ook de Portugese WK-topschutter aller tijden. Een record dat eerst op naam van Eusebio stond. Radio De weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij alcoholcontroles in de zone Engelmünster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke is een automobilist met een levenslang rijverbod betrapt met bijna 2,5 promille alcohol achter het stuur. In totaal voerden de agenten bijna 1000 ademtests uit. 5 automobilisten speelden hun rijbewijs voor 3 uur kwijt, eentje voor 15 dagen. Maar het opmerkelijkste resultaat kwam dus op naam van een man met een levenslang rijverbod. In de Ernest Klaaslaan in Torhout is een wagen tegen een betonblok gereden afgelopen vrijdag. Dat nieuws raakte nu bekend. De bestuurder ging na de aanrijding te voet verder. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het was een 27-jarige man uit Wingenen die richting Brildam reed toen hij met zijn wagen frontaal tegen een betonblok reed. De bestuurder liet na de klap zijn auto achter. Een patrouille van de lokale politie Kouter kon hem kort nadien tegenhouden in de Breugelaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De tijdelijke fietsbrug aan provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze wordt deze zomer afgesloten. Tot en met woensdag 30 september voert Elia werken uit de hoogte van de tijdelijke fietsbrug aan het provinciaal domein. De brug werd in juli 2024 aangelegd voor het doorgaand fietsverkeer dat langs de rechteroever van de Leie richting Machelen aan de Leie wil fietsen. Donderdagavond komt de gemeenteraad in Wielsbeke voor een laatste keer samen voor de zomer. Op de agenda staan onder meer een terrasreglement, een herdenkingsplekje langs het jaagpad en de aanpassing van de voorrangsregeling voor sociale woningen. Er is op dit moment nog geen terrasreglement in Wielsbeke, maar na de gemeenteraad moet daar dus verandering in komen. Dat nieuwe reglement moet voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling zorgen bij de horeca-uitbaters. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De NMBS schrapt vanaf vandaag tot en met vrijdag dagelijks 100 treinen vanwege de extreme hitte. Veel oudere treinen hebben geen airco. En volgens de spoorwegmaatschappij is het niet meer verantwoord om die nu te laten rijden. Reizigers krijgen het advies om de NMBS-app goed op te volgen, de spits te vermijden en voldoende water mee te nemen. In het Brusselse Ukkel is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toestand is onduidelijk. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrische centrum in Rekem als zijn vader. Het gaat wel om een andere campus, enkele kilometers verderop. Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. De seriemoordenaar krijgt momenteel ook €770.000 aan dwangsommen van de Belgische staat, omdat zijn internering jarenlang vertraging opliep. Ja, zijn bankrekening wordt nog goed gespekt. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. De ontslagen vallen onder meer bij chauffeurs en sorteerders. In totaal werken zo'n 800 mensen voor UPS in België, waarvan de meeste in Diegem. De 43-jarige Portugees Victor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. De club stelt hem straks officieel voor. Bruno werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer en won met FC Porto de Portugese Supercup. Na tegenvallende resultaten werd hij daar ontslagen, waardoor hij al 1,5 jaar zonder club zat. Portugal heeft op het WK voetbal Oezbekistan verslagen met 5-0 en leidt in de groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die scoort op 6 verschillende WK's. Met 10 WK-doelpunten in totaal is hij nu ook de Portugese WK-topschutter aller tijden. Een record dat eerst op naam van Eusebio stond. Radio De weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.